0: ja gewoon door.
1: Ik ga gewoon door, I'll hang back for you in a second.
2: Back in 9:15.